0: asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in, vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. En nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

0: Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in het Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde het ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar het Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Het Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond en de meeste konden naar boven komen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral ook veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun buurt. Zij geven als rapportcijfers een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Ierbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk in een kolenmijn. 38

0: mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zou een hoge concentratie koolmonoxide zijn gemeten, gevolgd door een explosie. Meer dan 200 mijnwerkers konden levend naar boven worden gehaald. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd hij gelanceerd vanaf een basis in Texas. En ongeveer een uur later kwam hij neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het AP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had alsof zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon laag gezet, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren we ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun wijk. Zij geven als rapportcijfer een 7,6 en Flevolanders zijn het minst tevreden. Zo'n 40.000 mensen in Los Angeles hebben het advies gekregen weg te gaan vanwege een probleem met een chemische tank. Die staat op een industrieterrein en is gevuld met tienduizenden liters brandbare stof. Volgens de brandweer kan die ontploffen. Het lek werd donderdag al ontdekt, maar nu blijkt ook het ventiel kapot te zijn. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd hij gelanceerd vanaf een basis in Texas en ongeveer een uur later kwam hij neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.

0: Opnieuw hebben tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel moeten overnachten in Stadskanaal. Zo'n 80 mensen werden aan het eind van de avond met bussen er naartoe gebracht. Straks gaan ze weer terug naar Ter Apel. Woensdag opende Stadskanaal ook een tijdelijke noodopvang. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Nederlanders zijn best wel tevreden met de netheid in hun buurt. Friezen het meest en mensen in Flevoland het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. Ergernissen zijn er ook. Vooral vuil naast een container en rondslingerende blikjes zorgen voor veel irritatie. Hoge boetes zouden een oplossing kunnen zijn, zeggen de onderzoekers. En door een explosie op een scheepswerf in New York is iemand om het leven gekomen en raakte tientallen brandweerlieden gewond. Het dodelijke slachtoffer zou ook van de brandweer zijn. Er is weinig bekend over de oorzaak van de explosie. De burgemeester van New York heeft het over een complexe situatie. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote brand in een huis in Amsterdam-Oost is iemand omgekomen. Intussen heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dicht houden. Een kat zou de vlammen hebben overleefd. Een motorrijder en de bestuurder van een auto zijn omgekomen bij een ongeluk in het Gelderse Eerbeek. Dat schrijft de politie op X. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat en de twee doden zijn mannen.

0: Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Groningse Stadskanaal heeft vannacht weer zo'n 80 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Met bussen werden ze erheen gebracht. Straks komt de groep weer terug naar Ter Apel. Afgelopen woensdag bood Stadskanaal ook al hulp aan. Donderdag werd een groep opgevangen in Gieten. En Formule 1-coureur Max Verstappen reed gisteravond in Canada een tegenvallende kwalificatie voor de sprintrace. Hij werd zevende. Op de boordradio klaagde hij over de achterkant van de auto die instabiel was, waardoor zijn voeten van de pedalen schoten. George Russell start vanavond vanaf pole position. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal.

0: 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. 3 doden vannacht bij ongelukken met motoren. In het Gelderse Eerbeek botsten een auto en een motor op elkaar. De politie schrijft op X dat de bestuurders omkwamen. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam. Daarbij kwam een motorrijder om. Hij zou op een vrachtwagen zijn gebotst. In Amsterdam-Oost is vanmorgen iemand omgekomen bij een grote brand in een huis. Omdat de vlammen uit de voorkant van het pand sloegen en er veel rook was, werden huizen in de buurt tijdelijk ontruimd. Toen het vuur onder controle was, werd binnen een lichaam gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Social media platform X doet weinig om haatberichten offline te halen. De Volkskrant onderzocht 80.000 reacties op berichten van politici voor de verkiezingen. In een kwart van de gevallen werden zij of anderen gekleineerd of bedreigd. Vaak ging het om vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. De meeste berichten staan nog online. En in een kolenmijn in China zijn zeker 80 mensen omgekomen. Eerst werd nog gesproken over 8 doden en 38 vermisten, maar nu blijken veel meer mijnwerkers te zijn overleden. Het ging mis toen er gas ontplofte in de mijn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi en sluit me in je armen.
2: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
1: Een hele goede morgen en hartelijk welkom. Even achter. Wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Iedere zaterdag en zondag tot aan 10 uur kijken we terug op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. En dat doen we ook voor deze zaterdag. We kijken op de kalender. Het is 23 mei, mensen.
2: Vandaag de dag dat.
1: Maar eerst even wat historische feiten voor deze dag. Want vandaag in 1977 vindt een van de meest ingrijpende gijzelingen in de Nederlandse geschiedenis plaats. Tussen Assen en Groningen bij de spoorwegovergang De Punt kapen op deze dag 9 Zuid-Molukse jongeren een trein. 40 reizigers, de machinist en de conducteur mogen vertrekken. Echter 45 reizigers worden gegijzeld. Tegelijkertijd bezetten 4 Zuid-Molukkers de openbare lagere school in Bovensmilde. 15 Zuid-Molukse kinderen worden vrijgelaten. 8 blanke kinderen en een onderwijzer weten te ontvluchten. Maar 105 leerlingen en 5 leerkrachten die worden gegijzeld. Kapers en bezetters eisen vrijlating van 21 gevangenzittende Zuid-Molukkers. Waarna zij samen met de kapers, bezetters en alle gijzelaars per vliegtuig een onbekende bestemming zullen vertrekken. De regering gaat niet op de eisen in. En op zaterdagochtend 11 juni 1977 openen mariniers het vuur op de trein en eindigt de gijzeling. Vandaag dus in 1977. De kaping bij De Punt. Goed, hebben we nog dingen waar we aan moeten denken vandaag? Ja, zeker. Het is Internationale Dag van de Schildpad. Mocht je er eentje tegenkomen, doe hem de hartelijke groeten. Het is ook Internationale Dag van de Vismigratie. Heel belangrijk. En ook Nationale Schoolschaakdag. Dus, nou ja, ik weet niet of er zaterdag een school open is, maar goed, we gaan het zien. Goed, mensen.

0: East 17 op jouw keuze in Twente. En waar hadden ze het over? Zeker Around the World. En daarvoor nog die opname van ABC en The Look of Love. Dit is Twente wordt wakker. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken de ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar Zaarsveld. We gaan naar Henny Oude Hesselink. Henny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we gaan naar de Plegelmerskerk in Zaarsveld. 100-jarig bestaan.
3: Ja, inderdaad, dat klopt. We hebben een groot feest eind mei.
2: Ja.
3: Komt iedere week en allerlei activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van de kerk.
2: Ik ben altijd benieuwd, hè, hoe is dat ontstaan 100 jaar geleden? Hebben jullie dat ook onderzocht? Want ik bedoel, er wordt zomaar een prachtige kerk gebouwd, bij wijze van spreken, destijds in Zaarsveld.
3: Nou, dit is al de vijfde kerk van Zaarsveld. We zijn al begonnen rond in de 18e eeuw met de kerken. En de eerste kerken waren niet van al te beste kwaliteit. En deze kerk in 1926, die heeft het wel gedaan. En die staat nog steeds in de stijl, of nog steeds goed overeind en keurig onderhouden. Dus ja, we zijn er heel trots op.
2: Dat mag ook zeker in zo'n dorp. Ja. Het ziet er ook altijd prachtig uit, schitterend. En ook groot, de bos zit er toch ook naast. Hoe heet het bos? Binnen mijn kwijt.
3: Ja. We hebben nog het Gravenbos. Maar zijn de oude herinneringen van de vroegere kasteelheren, van de families van Sadersdol en van Reders. En ook de Drostische Vriesering, dat waren de laatste graven die hebben gewoond in Zaarsveld. Die hebben midden vorige eeuw het Gravenbos overgedragen aan Staatsbosbeheer.
2: Kijk aan, ja. Het is een prachtig gebied wat dat betreft. Zeg, 100 jaar bestaan, dat laten jullie niet zomaar voorbij gaan. In het weekend van 30 en 31 mei gaat er het een en ander gebeuren. Of zijn jullie eigenlijk daar het hele jaar al mee bezig?
3: Nou, we zijn vanaf vorig jaar september bezig met allerlei voorbereidingen. Maar vooral de laatste week van mei hebben we de hele week activiteiten. We beginnen voor jong en oud. We beginnen al door de week met programma's voor de basisschool en de kinderopvang. Die gaan onder meer met verhalen over ridders en kasteelheren, maar ook over de priesters en pastoors. De kerk en het kerkeiland bewonderen. Ze gaan omhoog naar de toren, de torenbeklimming. Dan gaan ze de klokken bekijken, dat soort zaken. Dat gebeurt door de week al. Dus dinsdag tot en met vrijdag. En in het weekend hebben we feesten met vooral de vrijwilligers en alle mensen die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap Zaarsveld.
2: Oké. Ja, ook daarover gesproken. We weten allemaal, mensen gaan steeds minder naar de kerk. En als je er zit, denk je van echt, ik kan best vaker gaan, bij wijze van spreken. Hoe is het met de vulling van de kerk in Zaarsveld? Hoe zit dat precies?
3: Nou, we hebben elke week nog steeds een tweetal vieringen. En nog redelijk bezocht. Maar we hebben vooral themavieringen, bijzondere vieringen. En zeker, denk ik wel 15 per jaar ongeveer. Die toch goed worden bezocht door de pakken beter 150 tot 200 mensen.
2: Oké, kijk eens aan.
3: Dat is redelijk opkomst. Alleen een normale weekend is alleen maar met een woorden communiegebed hebben we meestal 50, 60 aanwezigen.
2: Nou ja, dat is
3: maar
2: nog
3: andere
2: wel
3: redelijk. Vieringen, bijzondere vieringen, de themavieringen hebben we toch heel gauw 150 tot 200 mensen in de kerk.
2: Oké, hartstikke goed. Zeg, diverse activiteiten, er worden ook hosties gebakken, zie ik. Heel Zaarsveld bakt.
3: Nee, we pakken geen hosties. We bakken lekkere taartjes en lekkere cakejes. Nee. We hebben namelijk op de weekendviering, de zondagmorgenviering, aangelopen een soort free shoppen. En dan kunnen mensen genieten van de gebakken taartjes en de gebakken cakejes. We hebben nog een soort een competitie van gemaakt met een winnaar. Die is de beste taart bakt. Die wordt beoordeeld in feite. Je krijgt na afloop nog een leuke prijs.
2: Oké. Ja. Nou, hartstikke goed.
3: Ja.
2: Voor de mensen ook gewoon te bezoeken, zeg maar, de buitenstaanders die denken van ik wil die kerk toch even beter leren kennen?
3: Op de zaterdagmiddag zijn ze welkom bij we hebben een pleinfeest op de zaterdagmiddag. Dat is voor jong en oud, al die activiteiten. Onze Jong Nederland hebben een stormbaan georganiseerd. We hebben wat oud-Hollandse spelen. Er is een draaimolen, een springkeuze, alles op het kerkplein. Dus we noemen het een pleinfeest. Dat gebeurt zaterdagmiddag. En de zondagmorgen hebben we de viering met alle zangkoren, onze plaatselijke muziekvereniging doet mee. En dat is voor iedereen toegankelijk.
2: Oké.
3: Dus iedereen maar welkom. Heel graag zelfs.
2: Hartstikke goed. 100 jaar bestaan van de kerk in Zaarsveld. Staat trouwens ook een prachtige reportage op twentefm.nl. Die zullen we nog even doorlinken. Ik wens je succes met de voorbereiding. Henny Oude Hessel.

0: Nicole Scherzinger, tezamen met Henri Iglesias op jouw keuze in Twente en Heartbeat. We kijken op de klok, hoogste tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. 6 winkels op het Miro-terrein in Enschede zijn gistermorgen ontruimd vanwege een brand bij de viszaak. Daarbij ontstond flinke rookontwikkeling die ook in de omliggende winkels terechtkwam. De brand ontstond vermoedelijk achter een frituurpan door kortsluiting. De brandweer was snel ter plaatse en wist erger te voorkomen. Wel was er dus veel rookschade bij meerdere winkels, waaronder de Vibra. Daar konden onder meer kleding en textiel niet meer verkocht worden. De viszaak blijft voorlopig dicht en ook andere winkels moesten tijdelijk sluiten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de verzekeraars. De monteur die verantwoordelijk was voor de gasexplosie bij een woning in Oldenzaal heeft in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur gekregen. De explosie gebeurde in april 2022 aan de Hoefsmid. Tijdens werkzaamheden voor een laadpaal raakte de monteur per ongeluk een gasleiding. De woning stortte volledig in. 4 bewoners waren op dat moment thuis. Zij overleefden het incident. Volgens het gerechtshof had de monteur beter onderzoek moeten doen voordat hij begon met boren. Het hof hield bij de straf wel rekening met de grote persoonlijke gevolgen voor de man, die door de zaak onder meer financiële en psychische problemen kreeg. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag gaan we een zomerse warme dag tegemoet. De zon schijnt volop, vooral in de ochtend, waardoor de temperatuur oploopt tot zo'n 28 à 29 graden. Daarbij staat een zwakke zuidwestenwind. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

een fijn zomersdeuntje afkomstig van Bauza. Jazeker, Magnetic. En daarvoor de Pet Shop Boys uit de 90s en Go West. Zo dadelijk hebben we weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows. Na deze van Daniel Pauzer. Where is the

0: hebben allemaal wel eens last van een bad day. Nou, met dit mooie weer zou ik dat even uit willen stellen. Bad day van Daniel Pouter hoorde je in de Twentse Ochtendshow, waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan dan terugkijken en we kunnen nog verder terugkijken, want in 2027, dat is vooruitkijken, maar dan kijken we weer terug naar 750 jaar Denenkamp. Het is wat. Yvan Bult, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, jullie zijn al druk doende met de voorbereiding, hè, van het
3: Denenkamp Lotto Heuren in het kader van Denenkamp 750 jaar, waar Hugo natuurlijk ook een onderdeel van is.
2: Ja, zeker weten, een heel groot gebeuren volgend jaar. Hè. Jullie zijn er vorig jaar al mee begonnen met de voorbereiding voor het festijn volgend jaar. Lotto Heuren, ja, wat gaat dan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk op zoek naar het geluid van Denenkamp. Denenkamp heeft veel muzikaal talent. Hè. Kijk alleen maar naar de carnavalsgala's die in Denenkamp ieder jaar weer terugkomen. Ja, en wij zijn op zoek naar het geluid van Denenkamp. Misschien wel een soort volkslied, een jubileumlied. Maar eigenlijk wordt Denenkampse muzikanten, ook al ben je geen muzikant, maar heb je wel een leuk idee opgeroepen om zich te melden.
2: Oké, creativiteit.
3: Heel veel creativiteit, daar staat Denenkamp natuurlijk ook om bekend. En wat wij graag zouden zien, dat we een heel gaaf lied volgend jaar tijdens het Denenkamp 750 jaar kunnen laten horen bij alle festiviteiten. Echt een lied wat bij Denenkamp past en bij Denenkamp blijft voor de toekomst.
2: Ja, waar komt die creativiteit in Denenkamp vandaan? Want de ene plaats heeft ze wel, de andere plaats heeft ze niet. Je kunt zo heel Twente door. Ik bedoel, er zijn een aantal plaatsen die er boven, met kop en schouders bovenuit steken. Denenkamp dus ook. Wat ligt dat aan? Heb je enig idee?
3: Enig idee. Ik denk dat het gewoon met de paplepel wordt ingegooid in dit dorp om creatief bezig te zijn en ook wat terug te geven aan de gemeenschap. En dat is denk ik ook de kracht van Denenkamp 750 jaar. Wat ook gaaf om te melden is dat komende vrijdag is er een workshop voor jongeren waar men zich kan melden onder leiding van de kunstbende. Ja, om te kijken of je je eigen sound kunt ontwikkelen. Dus ja, dat is ook vanaf jongs af aan bekendmaken. Ook met creativiteit en cultuur. Dat is ook gewoon een belangrijk onderdeel van dorp Denenkamp. Ja, vandaar dat ook absoluut een grote plaats moet hebben binnen Denenkamp 750 jaar.
2: Ja, zeker. Geen AI, maar gewoon creativiteit. Wat zijn de spelregels?
3: Nou ja, de tekst moet Nederlandstalig of Twents zijn. Het moet op Denenkamp uitstralen natuurlijk, met oog voor het verleden en de toekomst. En het moet live uitvoerbaar zijn. Maar ook van belang vinden we dat je bent, of dat je in ieder geval ook uit Denenkamp of het grootste deel uit het dorp Denenkamp komt. Ja, en er zijn inmiddels al aanmeldingen binnen. En dat gaat over solisten, al bandjes, duo's. Dus het komt echt op gang. En vandaar ook nog deze oproep. Meld je aan, dat kan tot 1 juni. Het lied hoeft nog niet af te zijn. Maar als je een idee hebt, meld je gewoon aan. En dan heb je daarna nog tijd tot na de zomervakantie, oktober, november, om je plannetje verder uit te werken. Dus ja, bij deze, omdat het nog natuurlijk bijna 1 juni is, het oproep. Want doe mee als je een gaaf idee hebt voor een geweldig spetterend jubileumlied voor Denenkamp 750 jaar.
2: Ja, zeker. En het moet gewoon zeg maar bijna akoestisch tegenwoordig kunnen worden gebracht. Hè? Met een simpele versterking. Ja, zo staat het hier. Dus met andere woorden, geen moeilijke toestanden.
3: Nou, minimale middelen, want het zou natuurlijk wel gaaf zijn.
2: Je kunt het ook uitleggen.
3: Inderdaad. Het moet wel gewoon volgend jaar natuurlijk gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Als je op een feest bent.
2: Ja, goed zo. Tot 1 juni. Denenkamp 750.nl/muziekwedstrijd. Ja. Goed zo.
3: Zo is het.
2: Heb je zelf al wat ingezonden, Yvan?
3: Nog niet. Ik ga er nog eens even over nadenken vanochtend.
2: Jij kunt het. Yvan Bult, dankjewel. Ik ben geen Denenkamper, dus ik mag natuurlijk niet meedoen, hè?
3: Ja, maar goed. Twents mag ook, hè? Staat goed in zo. Nederlandstalige Twents, ja. Dat komt goed.
2: Wie doet ons best. Kom voor elkaar. Yvan, dankjewel. Hoi.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Nog steeds op zoek.

0: treinongelukken, al worden de veiligheidsregels strenger. De Volkskrant heeft social media platform X onderzocht. Van de 80.000 reacties op berichten van politici vlak voor de verkiezingen stond ruim een kwart vol met haat, bedreiging en discriminatie. Vooral vrouwen, moslims, LHBTI'ers en joden moesten het ontgelden. Veel berichten zijn er door X niet afgehaald. Op de A4, ter hoogte van de keteltunnel bij Schiedam, is een motorrijder om het leven gekomen. De man uit Vlaardingen botste op een vrachtwagen. Wat er misging is niet duidelijk. Eerder was ook een motorrijder betrokken bij een dodelijk ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. Daar kwam behalve de motorrijder ook een automobilist om. En de Amerikaanse regering bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat meldde bronnen aan CBS News, die daarmee het tegenovergestelde zeggen als nieuwssite Al Arabiya. Die meldde gisteren dat er juist een grotere kans is op een volledig bestand met Iran. CBS weet niet wanneer die nieuwe aanval dan zou komen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Olivia Dean op de Twentse Radio. So easy to fall in love.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in deel 2 van deze Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag met een opname van In Excess, hè? Original Sin. Deel 2, zoals ik al zei, van de Twentse Ochtendshow, waarin we natuurlijk weer terug gaan kijken op een aantal fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. 2 fragmenten liggen er weer voor je klaar, zo dadelijk. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws. Natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, rond 9:30... zoeken we contact met de nieuwsdesk van 120... om eens te horen van hun wat het laatste nieuws is, hè? Ja, zo is het. En natuurlijk het laatste weerbericht. Het belooft een

0: Liefde is overal te koop. Althans, als je de mannen van Wet moet geloven. Love is all around, hoorde je in de Twents Ochtendshow. En daarvoor, ja, toch wel een zomerse plaats in het kader van het fijne zomerse weekend wat ons te wachten staat. G.G. Lewis en Sweet for My Sweet. De Twentse Ochtendshow met wederom een fragment uit een van de Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Beste mensen, er is binnenkort wat te stemmen. Wat ik zeg, nou, het is nu al wat te stemmen. Kanshebbers voor Appeltje van Oranje. Dat is een prestigieuze prijs van het Oranje Fonds. En ook de Heracles Foundation is daarvoor genomineerd. Joep Hering, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waarom wil jij, of tenminste jullie, graag het Appeltje van Oranje?
3: Nou ja, willen. We zijn in ieder geval genomineerd met ons initiatief van Zwarte Cijfers. Dus dat is al een hele eervolle vermelding, dat je daar bij de laatste 50 in eerste instantie komt. En we zitten nu bij de laatste 25. En dan kom je inderdaad mee in een stemronde en dan maak je kans op een bezoek aan Prinses Máxima. En daarnaast krijg je 25.000 euro budget voor het initiatief wat je aanlevert. Dus bij ons Zwarte Cijfers.
2: Nou, kun je even uitleggen wat dat is?
3: Nou, met Zwarte Cijfers doen we met Heracles Almelo en in het bijzonder dan de Heracles Foundation. Geven wij workshops op middelbare scholen hier in de stad Almelo. En daarmee gaan wij het hebben over financiële zelfredzaamheid van jongeren. In deze tijd geven jongeren veel uit, worden ze veel getriggerd om geld uit te geven. En we merken in samenwerking met de Rabobank en KPMG dat het een groter en groeiend probleem aan het worden is onder jongeren. Het financiële bewustwording, zelfstandigheid. En met leuke casussen vanuit Heracles geven wij 3 workshops in de klas. En proberen we ze daarmee het een en ander bij te brengen.
2: Oké, dan kun je misschien heel kort uitleggen hoe je dat doet dan in de klas. Je kunt moeilijker zeggen van ja, je moet uitkijken voor je centjes wat je uitgeeft. Dat soort dingen. Het zal op een andere manier gebeuren.
3: Nou, kijk, het leuke is natuurlijk dat voor de kinderen waar het om gaat, is Heracles Almelo komt in de klas. Dat doet vaak al iets. Heracles Almelo staat opeens in de klas zoiets uit te leggen. Dus dat geeft altijd een positieve sfeer. Aan de hand van casussen die wij opstellen hier bij Heracles Almelo. Bijvoorbeeld, je bent een technisch directeur en je hebt een zakcentje. En je moet daar 3 spelers van halen. Regel het maar. Op die manier maken we het levend. Mike de Wierik, onze speler, is ambassadeur geworden van het project. Dus die waait in ieder geval altijd de laatste workshop aan en gaat in gesprek met die kinderen. En uiteraard geven wij ze een huiswerkopdracht mee om goed bij te houden wat er nou eens inkomt en wat er nou uitgaat gedurende een maand. Ja, en op die manier proberen we het wat levend te maken. En dan is het vaak wat leuker dat Heracles Almelo dat tegen jou vertelt.
2: Ja,
3: dan
2: juist.
3: Dat het weer je juf of meester is.
2: Ja, dat komt beter over. Dat komt anders over. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Zeg, Joep, nou zoeken jullie stemmen. Tenminste, jullie willen graag wat stemmen hebben voor dat appeltje. Om dat te winnen. Dat kan tot en met 27 mei, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt. Het is een stem 10-daagse. Dus 10 dagen lang kunnen we stemmen ophalen. Daar zijn we ook lekker mee bezig. Want uiteraard willen we heel graag naar Máxima. Dat zouden we erg leuk vinden. En dat kan via appeltjesvanoranje.nl. Dan wijzigt het zichzelf volledig. Dan moet je stemmen op de Heracles Foundation. Belangrijk is wel dat je stem ook weer bevestigd nog in de mail. Ja. Tegenwoordig moet het allemaal. Ja. Maar dan zouden we iedereen ontzettend dankbaar zijn die dat voor ons zou willen doen.
2: Goed zo. Nou, dat gaan we doen. Inderdaad, dat bevestigen, dat vergeet iedereen. Hupsakee. Wel even, even aan denken. Even de mail checken. Want iedereen gebruikt zo'n mailadres waarvan je denkt, dat kijk ik toch nooit na. En dat is nog net het probleem. Dat moet je dus wel doen. Appeltjes van Oranje, oftewel oranjefonds.nl/appeltje kan volgens mij ook. En dan stemmen op de Heracles Foundation. Wij zijn totaal niet partijdig, Joep.
3: Ik ook niet.
2: Goed zo. Succes, Joep Hering.
3: Dank je wel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Christian Waltz in Twente wordt wakker. En Wonderchild en Ilse de Lange hadden we daarvoor. En The Great Escape. Nou, dat doen wij ook even voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. 6 winkels op het Miro-terrein in Enschede zijn gistermorgen ontruimd vanwege een brand bij de viszaak. Daarbij ontstond flinke rookontwikkeling die ook in de omliggende winkels terechtkwam. De brand ontstond vermoedelijk achter een frituurpan door kortsluiting. De brandweer was snel te plaatsen en wist erger te voorkomen. Wel was er dus veel rookschade bij meerdere winkels, waaronder de Vibra. Daar konden onder meer kleding en textiel niet meer verkocht worden. De viszaak blijft voorlopig dicht en ook andere winkels moesten tijdelijk sluiten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de verzekeraars. De monteur die verantwoordelijk was voor de gasexplosie bij een woning in Oldenzaal heeft in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur gekregen. De explosie gebeurde in april 2022 aan de Hoefsmid. Tijdens werkzaamheden voor een laadpaal raakte de monteur per ongeluk een gasleiding. De woning stortte volledig in. 4 bewoners waren op dat moment thuis. Zij overleefden het incident. Volgens het gerechtshof had de monteur beter onderzoek moeten doen voordat hij begon met boren. Het hof hield bij de straf wel rekening met de grote persoonlijke gevolgen voor de man, die door de zaak onder meer financiële en psychische problemen kreeg. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag gaan we een zomerse warme dag tegemoet. De zon schijnt volop, vooral in de ochtend, waardoor de temperatuur oploopt tot zo'n 28 à 29 graden. Daarbij staat een zwakke zuidwestenwind. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, als het allemaal gaat zoals het gaat, mensen, dan hebben we een fantastisch weekend voor de boeg qua weer. Nou, hier komen de details. Vandaag is het wisselend bewolkt met in het noorden en westen van wat meer wolken dan in de rest van Nederland. Met name in het noorden is de kans op een enkele bui. Maar in verreweg het grootste deel van het land blijft het droog. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind die van het westen naar het noorden draait. En dit levert grote temperatuurverschillen op. Ja, in ons land. Op de Waddeneilanden bijvoorbeeld, of vlak aan zee, komen de temperaturen vanmiddag uit op zo'n 21 tot 23 graden. Bij ons in de regio stijgt het kwik naar waarde van zo'n fijne 27 graden. Heerlijk. Morgen de zondag. Ja, zonnig en droog staat hier. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden of noordoosten wordt het 21 tot 24 graden in het noorden van ons land. Ja, in Twente komen de temperaturen weer uit rond die 27, 28 graden. En ook de tweede Pinksterdag belooft het droog en zonnig te worden. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 27 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden of noordoosten. Nou, dinsdag dan is het nog zonnig met van noord naar zuid ook 21 tot 28 graden. En dan de dagen daarna stroomt vanuit het noorden wat koelere lucht over het land. En in de tweede helft van de volgende week wordt het ongeveer 18 graden in het noorden. Tot zo'n 23 graden in onze omgeving, zeg maar. Het is dan wisselend bewolkt met geregeld wat zon. Neerslagkans, die blijft voorlopig vrij laag.
1: Top

0: into dust. All that I adore.
1: Dance still and things we lost in the fire. In Twente wordt wakker, waar we inmiddels aanbeland zijn bij alweer het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
3: Dat zijn meestal de krachtpatsers, degene die de bos is. En ja, dat gaan we waarschijnlijk ook doen op het Hulsbeek. Roland Kutte en Jos Wissink, goedemorgen. Heren.
4: Goedemorgen.
3: Welkom, welkom. Komend weekend gaat er wat geopend worden op het Hulsbeek. Ik denk, nou, dat zijn zulke moeilijke woorden, zulke moeilijke kreten. Daar wil ik er toch het fijne van weten. Het Catalytic Park op het recreatiepark Hulsbeek. En dat spreek ik verkeerd uit natuurlijk.
4: Calisthenics Park is het.
3: Dankjewel voor de correctie.
4: En ook even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Eigenlijk is het heel simpelweg uitgelegd. Trainen met eigen lichaamsgewicht.
3: Kijk, oké. Okay. En hoe gaan we dat doen komend weekend?
4: Nou, aankomend weekend hebben we een evenement op de planning, georganiseerd vanuit Calisthenics Twente. En hebben we 3 categorieën, mannen, vrouwen en pro's, waarbij in totaal 36 deelnemers meedoen. En ja, het gaat om zo snel mogelijk 5 oefeningen achter elkaar uit te voeren. En dus dan heb je het over pull-ups, push-ups, squats, dips en toast-to-bars. Dus eigenlijk het hele lichaam wordt ermee getraind. En ja, de winnaar, de snelste, die gaan naar die finale en die spelen dan tegen elkaar, strijden tegen elkaar voor de hoofdprijs, voor de titel.
3: Oké. Hey, hoe is dit zo ontstaan?
4: Ja, mooie vraag. 2 jaar geleden, tijdens mijn studie sportkunde, ben ik eigenlijk geïnspireerd geraakt door iemand in Zwolle. Om deze sport zichtbaar en toegankelijk te maken voor iedereen in Twente. Zo heb ik ook in Enschede een calisthenics toestel geïnitieerd samen met de gemeente. En probeer ik dat nu dus voor iedereen toegankelijk en zichtbaarder te maken in de regio.
3: Okay.
4: Samen met een heel mooi team.
3: Ja, waar bestaat het team uit?
4: Het bestaat uit meerdere trainers en vrijwilligers. Mensen die zich in willen zetten voor de sport. En zo ook Jos Wissink natuurlijk met het Hulsbeek Urban Sport Stichting. Het toestel, de aanzet gedaan, het toestel in Oldenzaal. Misschien dat Jos daar wel wat over wil vertellen.
3: Jos, kom er maar in.
5: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
5: Ja, wij zijn als stichting eigenlijk al meerdere jaren voor Urban Sports op het Hulsbeek bezig. Het calisthenics toestel is een van de zaken die we als eerste gerealiseerd hebben met allerlei sponsoren en voornamelijk lokale fondsen. Dus wij zijn heel blij dat er ook gelijk zoveel gebruik van gemaakt wordt en ook gelijk een wedstrijd op georganiseerd wordt. Dat is natuurlijk waarvoor we het doen. We willen de mensen bij elkaar brengen, een ontmoetingsplek creëren voor sport en beweging voor jongeren en ouderen.
3: Oké, mensen fit laten worden of gaat het toch echt ook om die verbinding, om ook een beetje, de samenhang onder elkaar?
5: Ja, dat is denk ik voor urban sports in het algemeen heel belangrijk. Het zijn, zoals de naam al zegt, sporten die eigenlijk vanuit de stad komen. Dus calisthenics is een van die sporten waar je echt op eigen lichaamsgewicht traint. Free running is voor mensen misschien ook wel bekend, waar jongeren en ouderen van plek naar plek springen. Waarvoor ook allerlei toestellen gebruikt kunnen worden. En op het Hulsbeek hebben we natuurlijk de fantastische, oudste skatebaan van Europa. Waar dan skateboarden, BMX, stuntsteppen, inline skates en dat soort zaken wordt uitgeoefend. Het is heel jammer dat die baan, die ondertussen bijna 50 jaar oud is, er slecht bij ligt.
3: Knapper. Ja, precies.
5: Ja.
3: Zonde. Zeker.
5: Ja, precies. Dat is ook toch wel een insteek vanuit de stichting Hulsbeek Urban Sport.
3: Nou, misschien
5: om die baan weer te renoveren.
3: Nou, misschien helpt een bezoek van de wethouder komende Oldenzaal komend weekend. Is er al bekend welke wethouder er komt? Want we hebben net gewisseld sinds gisteren, geloof ik. Ja, we zijn nog niet helemaal geïnstalleerd in Oldenzaal, geloof ik. Maar toch.
5: Nou, nee, de wethouders worden aankomende donderdag geïnstalleerd. Dus het is nog steeds een kleine verrassing.
3: Oké. Ja, goed.
4: Ik betwijfel of die überhaupt nog komt, hoor. een mail gehad vanuit de gemeente. Dat het ook omdat het allemaal zo last minute is natuurlijk.
3: Ja, zeker.
4: Is die, ja, ik weet niet zeker of, het, of de wethouder aanwezig is. Maar ja, desalniettemin zal het een geweldig evenement worden. Dus naast de wedstrijd wordt het park dus ook officieel geopend. Officieel dus even tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, een wethouder is daar is dat natuurlijk leuk. Maar ja, het gaat natuurlijk om dat er veel mensen aanwezig zijn die dag. Misschien ook goed om, om vast een oproep te doen naar iedereen die luistert. Want het is natuurlijk aankomende zaterdag al. 23 mei om 12 uur beginnen we. En het evenement duurt tot 4 uur ongeveer. Dus leuk als iedereen die in de omgeving woont langskomt om te kijken wat Calisthenics is. En hoe mooi het park ook is.
3: Dat is ook belangrijk, ook allebei natuurlijk, zeker weten. Zeg, waar kunnen we ons opgeven, Jos of Rowan, wie gaat het vertellen?
4: Opgeven. Je mag gewoon
3: langskomen. Oh, je mag gewoon langskomen. Nou ja, ik denk misschien moet je van tevoren even meer.
4: Goed zo. De 36 plekken zitten, die zijn al vergeven, zeg maar. Dus dat zit al vol. Maar er zijn ook voor toeschouwers en mensen die gewoon langskomen, zijn er leuke challenges om die ook aan te moedigen om lekker te bewegen en mee te doen.
3: En wat fantastisch weer. Ja.
4: Kennis te maken met sport. Ja, 27 graden. Hoe
3: mooi wordt het? Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hartstikke goed.
5: Het wordt fantastisch weer. Het is gratis toegang voor iedereen. Ja. Dus wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen, kom er naartoe. Het is de mooiste plekje van Nederland. Zo'n beetje waar wij de mooiste urban sportstoestellen hebben neergezet. Dus kom vooral.
3: We gaan het zien. Komende zaterdag. Jos en Rowan, ik dank jullie allebei.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

terug naar de jaren 80 met een van de laatste plaatjes voor vandaag in de Twentse Ochtendshow. Hij kwam van Tears for Fears en Shout. Dit was hem weer, de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag. Deze zomerse zaterdag. Ga er lekker van genieten van het mooie zomerse weer. Ik ben er morgen weer even na 8 uur voor wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Fijne zaterdag.

0: luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei.

0: pauzeren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Essent verhoogt vanaf 1 juli als eerste van de grote energieleveranciers hun variabele tarieven flink. Dat schrijft de Telegraaf. Het heeft allemaal te maken met de oorlog in Iran, waardoor de gas- en olieprijzen enorm zijn gestegen. Essent verhoogt de tarieven met zo'n 13%. De verwachting is dat Eneco en Vattenfall volgen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht liepen ruim 80 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was in Stadskanaal. Maar ze zijn nu weer terug. Veel mensen liggen in Ter Apel op het gras, niet wetend of ze vannacht ergens kunnen slapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. Steeds vaker werken er in huizen voor begeleid wonen hulpverleners die niet gekwalificeerd zijn. Follow the Money heeft dat uitgezocht. Het heeft er onder meer mee te maken dat steeds meer mensen zorg aanbieden, vooral om belastinggeld te innen. Investeren in goed personeel heeft dan geen prioriteit. En reddingswerkers hebben al zeker 90 doden geteld na de gasexplosie in een mijn in China. Er waren volgens staatsmedia zo'n 250 mijnwerkers onder de grond toen de ontploffing gebeurde. Er zijn ook mensen gered of gewond geraakt, maar de getallen daarover zijn wat onduidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En tot zover het ANP nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
5: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
6: Breng, suiker en melk. Koekje krijg ik wat.

toepasselijk voor de temperaturen die we gaan bereiken dit weekend. Don Henley, The Boys of Summer. De 23e, de zaterdag voor het Pinksteren. En het wordt echt knijtertje mooi weer, zeg. Ik neem je mee, wees niet bang. Fleming opende de show automatisch. En inderdaad, Don Henley, The Boys of Summer. Tijdens jouw Pinksterweekend. En sta je nu met je caravan of met je tentje op de camping, dan ben je spekkoper. Het wordt echt 44 graden hier in Twente. Niet te doen zo mooi. We hebben daar een muzieklijst helemaal op afgestemd. Het hele weekend lang. Dus alles wat je doet, neem ons mee. We zijn heel benieuwd. Jaren 80 doet het altijd lekker, toch? Laten we beginnen met Donna Summer. Bad Girls hoor je nu. Zometeen Emanate, Ava Max, Soft Cell. Allemaal voor jou. Want het Pinksterweekend gaat heerlijk worden.

Ben ik wel benieuwd wat dat is. En Emanate, I've got a little something for you. Donna Summer zat ervoor, Bad Girls. En het is niet alleen heel, heel, heel mooi weer dit weekend om van alles te gaan doen wat je maar leuk vindt. Er wordt ook gereisd. De Grand Prix van Canada op het circuit van Gilles Villeneuve vindt plaats. Met, ik geloof vanavond om 6:00 de eerste vrije training. En om 10:30 de kwalificatie voor de sprintrace die morgen is. Dus alle reden om ook daarvan te genieten in de voortent. Drankje erbij, je weet hoe het is heerlijk. Dit is Ava Max, Maybe You're the Problem. Michael Jackson, the King of Pop, hoor je zo meteen ook. The way you make me feel.

Way You Make Me Feel. Ja, heeft die man eigenlijk geen hits gemaakt? Ik denk het niet hoor. Aan van Max hoorde je ervoor. Maybe you're the problem. En dan is de beurt aan Tanja. Zij gaat het streeknieuws zo meteen voor je lezen. Nog eentje in haar voorprogramma. En die is van Soft Cell, Tainted Love. En Miss Montreal. Zometeen als eerste.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. 6 winkels op het Miro-terrein in Enschede zijn gistermorgen ontruimd vanwege een brand bij de viszaak. Daarbij ontstond flinke rookontwikkeling die ook in de omliggende winkels terechtkwam. De brand ontstond vermoedelijk achter een frituurpan door kortsluiting. De brandweer was snel ter plaatse en wist erger te voorkomen. Wel was er dus veel rookschade bij meerdere winkels, waaronder de Vibra. Daar konden onder meer kleding en textiel niet meer verkocht worden. De viszaak blijft voorlopig dicht en ook andere winkels moesten tijdelijk sluiten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de verzekeraars. De monteur die verantwoordelijk was voor de gasexplosie bij een woning in Oldenzaal heeft in hoge beroep een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur gekregen. De explosie gebeurde in april 2022 aan de Hoefsmid. Tijdens werkzaamheden voor een laadpaal raakte de monteur per ongeluk een gasleiding. De woning stortte volledig in. 4 bewoners waren op dat moment thuis. Zij overleefden het incident. Volgens het gerechtshof had de monteur beter onderzoek moeten doen voordat hij begon met boren. Het hof hield bij de straf wel rekening met de grote persoonlijke gevolgen voor de man, die door de zaak onder meer financiële en psychische problemen kreeg. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag gaan we een zomerse warme dag tegemoet. De zon schijnt volop, vooral in de ochtend, waardoor de temperatuur oploopt tot zo'n 28 à 29 graden. Daarbij staat een zwakke zuidwestenwind. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

ICT, Lachity, Tentare. Past het mooi bij dit weerbeeld, zegt dit weekend. En Miss Montreal als eerste na het streeknieuws schuilen. Zometeen neem ik je mee in de planning van het voetbal hier in de regio. In ieder geval de clubs die uitkomen in de divisie 2, 3 en 4. Neem je even mee wat zij nog gaan doen dit weekend. Want er zijn al een aantal competities afgelopen. Maar die nog niet. In de Eredivisie wel, dus dat niet. Maar er wordt natuurlijk ook gereisd op het circuit van Gilles Villeneuve.

0: Twente FM. Sportnieuws.
1: En ook daarvoor natuurlijk John Mayer, Perfectly Lonely. Ik neem je mee in de planning voor het divisieniveau hier in de regio. In de tweede divisie vanmiddag om 3:30 HHC Hardenberg tegen AFC. In de derde divisie A Hogeveen tegen SC Genemuiden. Scherpenzeel tegen HSC 21. Staphorst tegen Roda Raalte en Urk tegen Excelsior 31. Alle wedstrijden om 3:30. In de vierde divisie D de Oldenvesten 54 tegen HZVV. Deto neemt het op tegen Kwik 20 uit Oldenzaal. Heino tegen WHC. Hoogland TPC 28 en Neo tegen PKC 83. En de laatste daar in de divisie SVZW tegen DZC 68. En al die wedstrijden beginnen om 4:30. Nou, 4:30, dat is toch ook de tijd dat je met een voorzichtig drankje begint. Of mogen we dat niet zo stellen? Ja, toch? Dit is Was Not Was Spy in the House. En ik zie ook Taylor Swift staan, Anti-Hero. Zometeen hier op Twente FM.

Taylor Swift, Anti-Hero, op jouw Twente FM tijdens je Pinksterweekend. En wat zit je er lekker bij, hè? Oh, dat zonnetje, dat doet wonderen. Zorg wel dat je even een bedekking opdoet voor je hoofd, is beter. Nog eentje van Jamie Lydell, dit uur Another Day. En dan zometeen nog een heel uur Twente FM. Ja.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: hemdvoorhem.nl/luister.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties.

0: Zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het zomerse en hete weer dit weekend zet de organisatoren van evenementen op scherp. Zo worden bij de Europa Run die vandaag begint flesjes water uitgedeeld en zijn er voor de lopers extra waterpunten langs de route. Sowieso raden alle evenementenbezoekers aan zich goed in te smeren, genoeg te drinken en een petje op te zetten tegen de felle zon. Het Rode Kruis is bezorgd over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het volle terrein bivakkeren mensen op het gras. Er is weinig beschutting tegen hitte en zon en het is onduidelijk of er voor iedereen vannacht een slaapplek is. De laatste dagen sprong de gemeente spontaan bij, maar het Rode Kruis wil echte oplossingen. Energiebedrijf Essent gaat de tarieven met ongeveer 13% verhogen, dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf zegt dat het veel lijkt, maar het totaalbedrag minder is dan het vorig jaar was rond deze tijd. Essent roept de politiek op iets te doen aan de belasting op energie, zodat we toch minder betalen. En ebola zit nu ook de voetballers van de Democratische Republiek Congo in de weg. Ze moesten al een trainingskamp en afscheidsevenement met fans afzeggen. En nu moeten ze voor het WK in Amerika ook nog 3 weken in quarantaine. De WK-taskforce van het Witte Huis zegt dat ze anders het land niet inkomen. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
5: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
6: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
7: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
3: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

heerlijke plaat van Shakira. Inderdaad, de soundtrack voor Zootropolis 2, Zoo, hoe toepasselijk. Hey, welkom bij Twente FM Weekend in jouw Pinksterweekend. De Pinksterzaterdag, de 23e vandaag. Dolly Parton opende dit tweede uur, 9 to 5. En dat is heerlijke plaat uit de 80's. We hebben de playlist ook aangepast aan het weerbeeld. Dus mocht je nou op de camping staan, je zit voor je tent, voor je caravan, je geniet van het zonnetje, je hebt daar een voorzichtig drankje bij, dan al wel niet met een rietje, dan kan de dag niet meer stuk. Twente FM op de achtergrond, je weet hoe dat gaat. Zeg, er wordt geraced op het circuit van Gilles Villeneuve in Canada. Vanavond om 6 uur is de kwalificatie voor de sprintrace die vindt plaats. Nee, dat is niet waar. Vrije training eerst. Sprintrace kwalificatie om 10:30 vanavond. Die tijden in Canada loopt helemaal uit de pas. We gaan muziek voor je draaien. Deze van Level 42, Guaranteed. Ed Sheeran zometeen, Sapphire en ook Simply Red, REO Speedwagon. Allemaal voor jou. In het Pinksterweekend hier op Twente FM.

Ed Sheeran, Sapphire, prachtige plaat hier op Twente FM. En daarvoor nog Level 42, guaranteed. We gaan muziek voor je draaien van Simply Red. Vorig jaar stond hij nog in de Ziggo Dome, omdat hij 40 jaar in het vak zat. Wat een stem heeft de man. Ik heb hem 2 keer mogen zien live. Het is echt een feestje. En zometeen ook Audio Speedwagon. Maar nu eerst...

Net als die andere grote hit van REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling, Simply Red, Fake, hoorde je ook. En dan ja, drijven we langzaam af naar het spreeknieuws. Tanja, die leest het spreeknieuws. En ik heb ook uit betrouwbare bron vernomen dat Tanja is helpen zoeken met Ray. Waar is het nou?

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Op 1 juni, de Internationale Dag van het Kind, wordt in Twente voor het eerst de Willem Hoevers Award uitgereikt. De prijs is bedoeld voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor kwetsbare kinderen. De award is een initiatief van Stichting Kans voor een Kind en is vernoemd naar oprichter Willem Hoevers, die in 2024 overleed. De stichting vervult al ruim 20 jaar wensen van ernstig zieke en chronisch zieke kinderen in Twente. De winnaar krijgt een bronzen beeldje en €5.000 prijzengeld. En dat bedrag moet worden gebruikt voor projecten die kinderen in moeilijke situaties helpen. De uitreiking vindt plaats bij de Universiteit Twente. In Enschede is dinsdag 26 mei aanstaande de gratis theatervoorstelling Van de Rails te zien over criminele uitbuiting van jongeren. De voorstelling wordt georganiseerd door Kenniscentrum Mensenhandel Twente en vindt plaats in Theater De Kleine Willem. Met muziek, beelden en waargebeurde verhalen laat theatermaker Joris Verschuur zien hoe jongeren door groepsdruk of de verleiding van snel geld in de criminaliteit terecht kunnen komen. Volgens het kenniscentrum komt criminele uitbuiting ook in Twente voor. De voorstelling is bedoeld voor ouders, jongeren, docenten en andere geïnteresseerden. Na afloop is er ook ruimte voor een gesprek. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag hebben we te maken met zomerse temperaturen. Lokaal kan het zo'n 29 graden worden, met daarbij een zwakke zuidwestenwind. Het blijft nog lang warm vanavond. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. File in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat het stil over 10 kilometer en kost je bijna 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

David Guetta en Usher. Ik moet zeggen, een leuke plaat. Without You en Coldplay featuring Little Sims en Bruno. Na het streeknieuws We Pray. En dat is vandaag, ja tuurlijk, het is zaterdag. Dus er wordt gevoetbald hier in de lokale competities. Ik neem je zo even mee in de planning van de clubs die nog uitkomen in de tweede, derde.

0: Live and kicking, zo zijn we hier bij Twente FM. Heerlijke plaat van de Simple Minds. En ook Desiree hoorde je met live.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: De tweede, de derde en de vierde divisie, daar wordt nog gevoetbald. En ik geloof dat er hier en daar ook nog eens beslissingen worden genomen in den eindstrijd. We beginnen in de tweede divisie, daar neemt AFC het op tegen HHC Hardenberg. Wedstrijd is vanmiddag om 3:30. Derde divisie A, Hogeveen tegen SC Genemuiden. Scherpenzeel tegen HSC 21. Staphorst tegen Roda Raalte. En Urk om 3:30 tegen Excelsior 31. Alle wedstrijden zijn er trouwens om 3:30. In de vierde divisie D, de Olde Westen 54 tegen HZVV. Deto tegen Kwik 20, een Twents onder onsje. Heino tegen WHC, Hoogland TVC 28. Neo tegen PKC 83. En de laatste is SVZW tegen DZC 68 uit Doetinchem. Alle wedstrijden om 4:30 vanmiddag. En dan is het natuurlijk al heerlijk weer. En daar moet een drankje bij en er moet ook muziek bij. En van wie is die muziek dan? Van Oscar and the Wolf. Dit is Angel Face.

beter uit de 80's, hè? The Promise You Made van Cock Robin. Natuurlijk draaien we die graag voor jou op jouw zaterdag. Jouw Pinksterweekend is helemaal vol aan de gang. Oscar en de Wolf zat ervoor. Angel Face. Zometeen tussen 12 en 3. Weekend Henk. En hij heeft weer een heleboel leuke muziek meegenomen. Passend bij het weerbeeld. En ook zijn podcast is die niet vergeten. Ik wens je een hele fijne dag. Morgen trouwens, nieuwe uitzending, hè? Twente FM Weekend. Hey, een heel fijn Pinksterdag. En tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Thema

0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinksteren nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal en Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. Op verschillende evenementen wordt goed rekening gehouden met de felle zon en de hitte. Zo is het motto bij een bijeenkomst van bijna 4000 scouts op Lauwersoog DSP. Oftewel drinken, smeren, petje. Bij Estafette Loop Europa Run zijn extra waterpunten en worden 30.000 waterflessen uitgedeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. En tot zover het ANP nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting. Yeah.

Pinksterweekend. Hey, leuk dat je erbij bent. Tot 3 uur. Ik heb heel veel lekkere muziek meegenomen. En ik had vorige week al tegen gezegd, ik ga vakantiemuziek draaien. Een beetje zomerse muziek. Nou ja, dat beloof ik ook. En dit is zo'n plaat. Die is lekker zomers. En die is gewoon lekker rond deze tijd van het jaar. Boosa en Magnetic.

Ik denk dat je gewoon aan het genieten bent buiten. Tel ik hier gewoon als enige zit in de studio. Jasper die was er net nog. En zometeen komt Michel natuurlijk. Maar voor de rest zit hier niemand in de studio. En volgens mij zit jij gewoon ook niet achter je radio. Nee, ik heb het idee dat er niemand luistert. Kan je me helpen of je luistert, ja of nee? Het hoeft niet iedereen te zijn hoor. Maar gewoon als één iemand nou eens even een berichtje stuurt naar me. Zo van, ik luister. Ik zit bijvoorbeeld nu op het terrasje of zo. Of ben lekker in de tuin bezig. Laat het me dan even weten. Kan via de 120 app. Ja, en die vind je natuurlijk op de website 120.nl. Daar vind je hem. En dan linksboven, rechtsboven. Rechtsboven vind je de WhatsApp knop. Ik moet zelf af en toe eens even denken. Ik word ook al zo'n oude man, hè, natuurlijk. Zo simpel is het. Je hoort in ieder geval Chef Special en Speed of Light. En daarvoor die hele leuke Anita Meijer. En why, why, why?

Hazel Eyes, door de Kelly Clarkson op Twente FM. Hey, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Het is lekker hoor, het Pinksterweekend van 2026. We genieten er volop van. En daarbij heb ik nog heel veel lekkere muziek meegenomen. Zometeen nog ABC, Dominica en Virgil Sharkey. Maar eerst deze, Jimmy Neal. Tot dan.

0: maken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Op 1 juni, de Internationale Dag van het Kind, wordt in Twente voor het eerst de Willem Hoevers Award uitgereikt. De prijs is bedoeld voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor kwetsbare kinderen. De award is een initiatief van Stichting Kans voor een Kind en is vernoemd naar oprichter Willem Hoevers, die in 2024 overleed. De stichting vervult al ruim 20 jaar wensen van ernstig zieke en chronisch zieke kinderen in Twente. De winnaar krijgt een bronzen beeldje en €5.000 prijzengeld. En dat bedrag moet worden gebruikt voor projecten die kinderen in moeilijke situaties helpen. De uitreiking vindt plaats bij de Universiteit Twente. In Enschede is dinsdag 26 mei aanstaande de gratis theatervoorstelling Van de Rails te zien over criminele uitbuiting van jongeren. De voorstelling wordt georganiseerd door Kenniscentrum Mensenhandel Twente en vindt plaats in Theater De Kleine Willem. Met muziek, beelden en waargebeurde verhalen laat theatermaker Joris Verschuur zien hoe jongeren door groepsdruk of de verleiding van snel geld in de criminaliteit terecht kunnen komen. Volgens het kenniscentrum komt criminele uitbuiting ook in Twente voor. De voorstelling is bedoeld voor ouders, jongeren, docenten en andere geïnteresseerden. Na afloop is er ook ruimte voor een gesprek. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag hebben we te maken met zomerse temperaturen. Lokaal kan het zo'n 29 graden worden, met daarbij een zwakke zuidwestenwind. Het blijft nog lang warm vanavond. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 2.

Na deze Good Heart. Nee, Virgil Sharkey was in één keer van de aardbodem verdwenen. En wat hij allemaal aan het doen is, ik weet het ook niet. Ik zou het voor je kunnen opzoeken, maar daar heb ik eerlijk gezegd gewoon ook geen zin in. Dus als je dat wil weten, hoe die man doet, lekker even zelf, hè. Zal vast zeker wel wat te vinden zijn op Wikipedia in dit geval. Hey, Twet FM, daar luister je naar. Ik vroeg of je een plaat wilde aanvragen, omdat ik het gevoel had dat ik alleen was. Nou, ik heb het geweten. De appbox is redelijk volgelopen. Jordi, Brian, Suzanne en Els, die wilden allemaal één en dezelfde plaat horen. Zitten jullie in één gebouw of zo? ABC en Poison Arrow.

Dominica en I Gonna Let You Go. En dit is ook zo lekker. Eigenlijk een projectje van een hele hoop artiesten bij elkaar. En die dachten, laten we eens een lekker nummer uitbrengen. Nou, dat is gelukt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.

0: Directeur en oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Met Urgenda was Minnesma in 2013 de eerste die met succes een klimaatrechtszaak tegen de overheid voerde en daarmee internationaal navolging kreeg. De wereld mist met haar een baken van hoop, zegt de stichting. Marjan Minnesma had borstkanker en was 59. Premier Jette zegt op X dat hij bedroefd is door het overlijden van Minnesma en dat hij met plezier terugdenkt aan de tijd dat hij als klimaatminister met haar te maken had. Ze was een onophoudelijk voorvechter van de klimaatzaak, zegt Jette. Op Utrecht Centraal demonstreren ongeveer 20 actievoerders van Extinction Rebellion met een sit-in. Ze willen dat Nederland Israël strengere sancties oplegt. Er is veel politie, want Extinction zei gisteren dat ze sporen willen blokkeren, wat van de politie en de gemeente niet mag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn blij dat Groningen asielzoekers wil opvangen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee organisaties zeggen dat het goed is dat mensen nu niet weer dagen in onzekerheid hoeven te zitten. Fijn dat het nu al gecommuniceerd is, zegt het Rode Kruis. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op dezelfde A12, voor knooppunt Velperbroek, gebeurde een ongeluk zojuist. Hier is de linkerlijst ook dicht en dat kost ook daar nog eens 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

Phil Collins en Genesis en I Can Dance op 20FM aan het begin van het tweede gedeelte. Alweer van Weekend Henk hier op 20FM.

Donna Summer en de State of Independent op Twente FM. Zo'n lekkere plaat waar je niet bij stil kan zitten. Waar je eigenlijk een beetje heel erg vrolijk voor wordt en waar je ook wil bewegen. Die muziek hebben we in ieder geval genoeg voor je. Zoals deze van Lost Frequency.

Whitney Houston en Love Will Save the Day. Niet alleen uptempo platen, ook hele mooie platen heb ik voor je meegenomen vandaag. Dit is er eentje van Sue Levi. Sluit me in je armen. Hoe was

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Op 1 juni, de Internationale Dag van het Kind, wordt in Twente voor het eerst de Willem Hoevers Award uitgereikt. De prijs is bedoeld voor mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor kwetsbare kinderen. De award is een initiatief van Stichting Kans voor een Kind en is vernoemd naar oprichter Willem Hoevers, die in 2024 overleed. De stichting vervult al ruim 20 jaar wensen van ernstig zieke en chronisch zieke kinderen in Twente. De winnaar krijgt een bronzen beeldje en €5000 prijzengeld. En dat bedrag moet worden gebruikt voor projecten die kinderen in moeilijke situaties helpen. De uitreiking vindt plaats bij de Universiteit Twente. In Enschede is dinsdag 26 mei aanstaande de gratis theatervoorstelling Van de Rails te zien over criminele uitbuiting van jongeren. De voorstelling wordt georganiseerd door Kenniscentrum Mensenhandel Twente en vindt plaats in Theater De Kleine Willem. Met muziek, beelden en waargebeurde verhalen laat theatermaker Joris Verschuur zien hoe jongeren door groepsdruk of de verleiding van snel geld in de criminaliteit terecht kunnen komen. Volgens het kenniscentrum komt criminele uitbuiting ook in Twente voor. De voorstelling is bedoeld voor ouders, jongeren, docenten en andere geïnteresseerden. Na afloop is er ook ruimte voor een gesprek. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag hebben we te maken met zomerse temperaturen. Lokaal kan het zo'n 29 graden worden, met daarbij een zwakke zuidwestenwind. Het blijft nog lang warm vanavond. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A12 de andere kant op, bij de grenscontroles daar ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Zo, die herinnering hebben we gehad. Toen zijn we daar weer klaar mee. Ik ben een beetje melig. Ik ben een beetje retrancitrant, zoals dat heet. Hè? Een beetje opstandig, een beetje van nou, rebels. Nou, en eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n rebel, moet ik heel eerlijk zeggen. Tom Greenen.

Zometeen na 2 uur ben ik weer bij je terug voor het derde en laatste gedeelte van Weekend Henk op deze zaterdag. Maar eerst zometeen nog Michael Jackson en Paul McCartney. En voor hun hebben we deze Bananarama en Venus. De oude hit van Shocking Blue in een nieuw jasje gestoken in de jaren 80. En het werd nog een hit ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: hemdvoorhem.nl/luister. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op Utrecht Centraal actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor gehaald. Na een sit-in in de stationshal waren ze de rails opgegaan. Gemeente, politie en justitie hadden gezegd voortvarend te zullen optreden en na een half uur was het spoor weer vrij. Door de actie rijden er geen treinen van en naar Utrecht. In Kampen is een man overleden nadat de auto waar hij in zat de Stadsgracht was ingereden. Omstanders sprongen erachteraan en haalden een man en een vrouw op het droge. Voor de man kwam de hulp te laat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er is misgegaan. De oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma.

0: warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

vakantie. En je moet wel een klein beetje gek zijn om naar dit programma te luisteren. Hier in, op Twente FM in het Pinksterweekend van 2026. Maar ik ben wel heel blij dat je erbij bent. Want anders had ik me heel erg eenzaam gevoeld, denk ik. Wil je nog iets leuks horen? Een leuk praatje of zo? Vraag maar even aan, hè, via de WhatsApp. Kan ik hem voor je draaien zo?

Dit is echt zo'n plaat waar je niet stil kan blijven zitten eigenlijk. Hè? Je moet gewoon gaan bewegen, al is het maar met je voet of wat dan maar ook. David Bowie en zijn Let's Dance op Twente FM. Heel leuk dat je erbij bent. Zometeen heb ik nog meer lekkere muziek voor je, hoor. Dat beloof ik je. George Ezra heb ik bijvoorbeeld nog voor je. En Bruno Mars en Aha. Maar eerst even naar deze voor eendagsvlieg, zullen we maar zeggen. The Waterboys en Hole of the Moon.

nog een stem hebben, dat is ongelooflijk. Deze Teddy Swims en Lose Control. Ben je nou al naar de nieuwe film geweest, The Devil Wears Prada? Ben je daar geweest? Dan zou je deze plaat zeker kunnen herkennen, want die komt uit die film. Material Lover, hier is Sheena Shapiro.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Werken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Een ambtenaar van een overheidsinstelling in Twente is in het ziekenhuis opgenomen met het Hantavirus. Het gaat volgens de betrokken organisatie om een variant die niet van mens op mens overdraagbaar is. De vrouw zou het virus hebben opgelopen tijdens het houthakken. Waarschijnlijk door contact met de uitwerpselen van muizen of ratten. In Nederland komt die variant van het Hantavirus enkele tientallen keren per jaar voor. De besmetting vond plaats in de privésfeer. Maar de vrouw heeft haar collega's wel geïnformeerd om onrust weg te nemen. Over haar toestand worden verder geen mededelingen gedaan. Oldenzaal heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens een extra raadsvergadering zijn donderdagavond 4 wethouders beëdigd. Rutger Bouwman en Ruby Bergen van Solidair Oldenzaal, Maaike Reudel van het CDA en Noes Nevels van de VVD. De 3 partijen presenteerden onlangs al een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Volgens de partijen zijn de onderlinge verhoudingen goed en is er veel politieke overeenstemming. Lang genieten van de installatie zit er niet in. Het nieuwe college gaat direct aan de slag met het uitwerken van de plannen. Op 2 juni mogen inwoners daar eerst op reageren tijdens een bijeenkomst in zaal Rauhorst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag hebben we te maken met zomerse temperaturen. Lokaal is het 29 graden, met daarbij een zwakke zuidwestenwind. Het blijft nog lang warm vanavond. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk. Henk Ketting.

Louis Capaldi en Forget Me. En daarvoor Soul Sister en The Way to Your Heart. Deze Belgische formatie scoorde met dit nummer hun grootste hit. Ze hadden daarna nog één hitje. En toen hebben we in Nederland nooit meer van vernomen. In België scoren ze nog regelmatig kleine hitjes trouwens. Maar ja, dat is in België. Dat is niet in Nederland. In Nederland horen we op de radio George Ezra. And Anyone for You.

Ronnie McDonald's. And this is the life. En dit is Bruno Mars. Ja, die heeft ook een leven, jongen. Wat voor leven. Gewoon een geweldig leven. Ik zag

Groove eind jaren 80, begin jaren 90 scoorden ze heel veel hitjes in de Nederlandse hitparades en dit was er één van. Tot zover deze aflevering van Weekend Henk op je radio. Voor zaterdag, morgen zondag ben ik weer bij je terug. Ik wens je nog een heel fijn Pinksterweekend. Ja, geniet ervan deze dag. En dan denk je, is het allemaal gebeurd dan voor vandaag? Nee, want zometeen na 3 uur, hier op de radio, vrolijk, fris, fruitig en zomers natuurlijk. Michel Otter en zijn Otter Show. De laatste plaat die ik aankondig, Chris Cross, Tino en Emma.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De activisten waren het spoor opgelopen bij Utrecht Centraal en werden één voor één weggehaald. De activisten hadden Palestijnse vlaggen bij zich en eisten sancties tegen Israël. Het treinverkeer lag stil, maar komt nu weer op gang. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep vastgesteld, meldt de regionale omroep. Meer dan 80.000 kuikens worden gedood en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is geen reden voor het ministerie om een landelijk oproepplicht in te voeren. Verdrietige reacties op het overlijden van Marianne Minnesma van Urgenda. De eerste die een grote klimaatzaak won tegen de overheid. Ze wordt geprezen door premier Jette en het condoleanceregister stroomt ook al aardig vol. Er zijn al veel berichtjes achtergelaten. Minnesma had kanker, ze was 59 jaar. En twee van de vier Ajax-supporters die eergisteren werden opgepakt na rellen rond de wedstrijd tegen FC Groningen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van het gooien van stenen en flessen naar de politie. Het OM is blij dat de twee blijven vastzitten. Het laat zien dat iemand niet wegkomt met geweld tegen agenten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Oh, en een bijzonder goede zaterdagmiddag. Dat is het wel, hè? Oi, oi, oi, oi. 29 graden, zegt mijn tellertje op dit moment. Of mijn tellertje klopt, dat weet ik niet. Maar hij zegt het wel in ieder geval. Dat is best warm. Dat is best warm. Dus ik ben blij dat ik hier in de studio zit. Overigens, hier voelt het ook gewoon als Magnetron FM. Dus dat maakt ook weer niet zo gek veel uit.
2: Nee.
1: Hey, maar fijn dat je er bent op deze zaterdagmiddag. Ik ga lekker veel fijne muziek voor je draaien. Doe niet al te gek. Nee joh, we doen lekker rustig aan. He, het is al warm genoeg. Waarom zouden we druk doen? Dus gewoon fijne muziek. En Jump to the Beat, dat deden we net. Nou, dat kan zeker op het volgende liedje ook wel. Another, samen met 54 also.

0: Wat een leuk liedje is dit toch. Samieu en Dark Before the Dawn.
1: Otters ontdekking.
0: Oh ja, ook weer tijd voor Otters ontdekking. Die tijd die vliegt, hè. Ja, lekker man. Hey, Nothing But Thieves. Die kwam in één keer deze week met een tellertje op hun website. Of op hun Insta en op hun socials. Op al hun dingen kwamen tellertjes met oh, nog zoveel dagen, nog zoveel minuten, nog zoveel uur. En het was natuurlijk afwachten op de nieuwe single van die gasten. Ja, die is uitgebracht afgelopen donderdag. Dat is lekker tegendraads, want normaal komt alles op vrijdag uit. Maar nee, zij brachten hem op donderdag uit. En och jongens, het is echt een heel fraai liedje. En daarom is het dus ook vandaag Otters Ontdekking. De nieuwe single van Nothing But Thieves, die heet Evolution.
1: Otters Ontdekking.

Bij de Otto Show op Twente FM. Daarvoor ook nog die prachtige nieuwe single dus. Van Nothing But Thieves. Evolution, zo heet die. Nou, die ga ik morgen denk ik ook nog even draaien. Ja, echt waar. Ja, dat meen ik. True. Echt waar. Oh, dit is Spend Up LA. Die hebben ook een liedje gemaakt. Die heet True.

vind ik zo fijn, hè. Oh, Spandau Ballet. Het liedje True bij de Otto Show op Twente FM. Alleen maar dikke vette classics hoor je hier. Maar ook het nieuws, hè. Ja, dat komt er zo meteen aan om 3:30. Gelezen door niemand minder dan Tanja Reinders. Het mocht weer wat kosten vandaag. Maar ik kan nog even één liedje draaien. Voor vanavond alvast. Coldplay. And a sky full of stars.

0: krijgen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Een ambtenaar van een overheidsinstelling in Twente is in het ziekenhuis opgenomen met het Hantavirus. Het gaat volgens de betrokken organisatie om een variant die niet van mens op mens overdraagbaar is. De vrouw zou het virus hebben opgelopen tijdens het houthakken. Waarschijnlijk door contact met de uitwerpselen van muizen of ratten. In Nederland komt die variant van het Hantavirus enkele tientallen keren per jaar voor. De besmetting vond plaats in de privésfeer. Maar de vrouw heeft haar collega's wel geïnformeerd om onrust weg te nemen. Over haar toestand worden verder geen mededelingen gedaan. Oldenzaal heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens een extra raadsvergadering zijn donderdagavond 4 wethouders beëdigd. Rutger Bouwman en Ruby Bergen van Solidair Oldenzaal, Maaike Reudel van het CDA en Noes Nevels van de VVD. De drie partijen presenteerden onlangs al een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Volgens de partijen zijn de onderlinge verhoudingen goed en is er veel politieke overeenstemming. Lang genieten van de installatie zit er niet in. Het nieuwe college gaat direct aan de slag met het uitwerken van de plannen. Op 2 juni mogen inwoners daar eerst op reageren tijdens een bijeenkomst in zaal Rauhorst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag hebben we te maken met zomerse temperaturen. Lokaal is het 29 graden, met daarbij een zwakke zuidwestenwind. Het blijft nog lang warm vanavond. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Westervoort en Zevenaar 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Michel Otter.
5: Maar voor de rest kon hij er helemaal niks van.
2: De Opper Show.

fresh vandaag. Maar wel op de radio. Cool and the Gang worden je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, 3:30 geweest alweer. Op deze snikhete zaterdagmiddag. En jongens, er komen er nog 3 aan, hè, van dit soort dagen. Ja, blijf gewoon tot en met dinsdag. Blijft het dit weer. Maar dat is helemaal niet erg. Nee joh, heerlijk man. Je zou toch lekker op de camping zitten nu of zo? Ja man, dat is echt super fijn. En ja, dan is het wel fijn als we ook nog een beetje tot rust kunnen komen. Dus zometeen gaan we even bellen met Merle. Eens even kijken wat ze met ons gaat bespreken. Zodat we in al die hitte toch nog een klein beetje tot rust kunnen komen. Eerst nog even deze fijne plaat van David Guetta, Anne-Marie en Coi Leray. Baby, don't hurt me, Shell.

0: Disappear van INXS verdwijnt toch vooral ook niet van je radio. Buiten is het 28 graden. Binnen is het misschien tijd voor een klein beetje verkoeling voor je hoofd. Het is dus weer tijd voor...
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Merle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
2: Heel goed.
0: Heel goed.
2: Heel goed, ja,
0: onze verbinding is wat minder dan normaal. Kun je dat uitleggen of niet?
2: Ja, ik ben momenteel niet rustig in een kamertje, maar ik loop... Rond.
0: Je loopt letterlijk rond in de warmte.
2: Ik loop letterlijk rond.
0: Ja.
2: In de warmte, ja.
0: Hey, en gaan we het daar dan ook over hebben?
2: Ja, dat leek me wel een goed idee.
0: Wat gaan we bespreken? Heb je een quoteje? Zullen we daarmee beginnen?
2: Ja. De quote is heel kort vandaag. Het is wandelen is meditatie in beweging.
0: Nou, leg hem maar even mooi uit dan.
2: Ja, dus eigenlijk hebben we het natuurlijk in onze uitzending wel vaak gehad over nut van meditatie en van stilzitten en van in jezelf keren. Maar het is toch alsnog soms voor mensen best wel lastig om dat echt consequent te doen. Soms vinden we de tijd er niet voor. Of ja, voelt het een beetje onrustig als je eenmaal stil gaat zitten.
0: Ja.
2: En een oplossing daarvoor is om bijvoorbeeld te gaan wandelen. Dus om beweging te gebruiken, om een soort van repetitieve actie eigenlijk aan je meditatie toe te voegen. Waardoor het eigenlijk misschien wat meer mindfulness wordt dan meditatie zelf.
0: Ja.
2: Maar dat kan dus ook heel erg helpen tegen een druk hoofd. Waardoor je dus eigenlijk de voordelen van meditatie krijgt. Maar dus niet de nadelen van die onrust van het stilzitten eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou, dat is wel heel grappig dat je daarover begint. Want ik heb toevallig afgelopen maandag zelf een wandeling van 18 kilometer gemaakt. Omdat ik zo druk was in mijn hoofd. En ik dacht, ik moet hier even iets mee. Dus toen ben ik van Zutphen naar Deventer gewandeld.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja.
2: En hoe was het voor jou?
0: Ja, heel fijn in het moment. Ik kwam echt wel tot rust. Die twee blaren na de tijd, die vond ik wat minder positief.
2: Ja, dat is inderdaad nog wel eventjes een puntje op. Ja,
0: ik heb nooit blaren met wandelen. Maar ik had nu echt op beide voeten gigantische blaren. En die zijn bijna weg. Dus dat is wel weer fijn.
2: Ja, en als 18 kilometer is dat dan inderdaad wel
0: een
2: geval waar dat gaat ontstaan.
0: Ja.
2: Maar kijk, als we het hebben over wat mensen dus dagelijks kunnen doen. Vaak wordt aangeraden ongeveer 20 minuutjes.
0: Ja.
2: Is al een mooie, mooie richtlijn om echt wel effecten te zien. Ook van het wandelen zelf, maar ook dus voor...
0: Voor de geest, precies.
2: Ja.
0: Top. Ja, een half uurtje na het eten. Doe ik altijd.
2: Ja, bijvoorbeeld. Na het eten is inderdaad ook helemaal goed. Daar kunnen we het andere keer nog wel even over hebben waarom dat zo goed is. Maar zeker.
0: Heel gaaf. Hey, volgens mij zijn we wel rond met de quote. Kun je hem nog één keer herhalen?
2: Ja, de quote was: wandelen is meditatie in beweging.
0: Hartstikke goed. Volgens mij klopt hij helemaal, Merle. Dankjewel. En wandel ze.
2: Ja, bedankt. Jullie ook.
0: Ja, dank je.
2: Als je het gaat doen.
0: Yes.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle. I had it.

Ha, duurt te lang. Twente FM met Davina Michel. Je luistert naar de Otto Show op deze zaterdagmiddag. Fijn dat je er bent. Mijn naam is Michel Otto en ik ben bij je tot de klok van 6. Ja, dat is iedere week zo namelijk. Ja. Hey, ik draai alleen maar fijne muziek. Zometeen bijvoorbeeld nog in het volgende uur. Weet ik eigenlijk niet. Nee, ik zie het nog niet voor me staan. Normaal gesproken staat dat er nu al. Nou, nu niet. Dus in het volgende uur ook allemaal muziek. Ja. Ja, ik weet ook wel, hier heb je helemaal niks aan. Kun je ook niks mee. Maar het is wel wat het is. Ja. Hey, ik draai nu in ieder geval een heel fijn liedje. Van Chef Special. Die band die gaat ook uit elkaar, toch? Dacht ik. Ja, volgens mij wel. Ja. Tot die tijd hebben we deze fijne liedjes nog wel, hoor. Ja, Try Again, zo heet deze. Leuk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En veel mensen trekken naar de kust om te genieten van het mooie weer. In Scheveningen zijn het er zoveel dat er lange files staan. En als je er eenmaal bent, kun je je auto nauwelijks kwijt, want de meeste parkeerplaatsen zijn vol. Dat geldt ook voor Zandvoort. Nederland zoekt ook massaal verkoeling in andere plaatsen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar. De vertraging is een kwartier. Alle rijstroken zijn vrij. De andere kant op bij Duiven gebeurde ook een ongeluk en daar is de rechte rijstrook nog wel dicht en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Undecided, zo heet het liedje van Rondé.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, en Rondé, die staan op 15 oktober in de Metropool in... Ja, wat is het eigenlijk? Ik ga even kijken, volgens mij in Hengelo. Maar er zijn verschillende signalen. Ja, ik zat in Google te kijken. Dat moet je nooit doen. Hè. Je moet gewoon de website er zelf bij pakken. Dat is het allerbeste natuurlijk. Maar ik pak nu gewoon de website van de Metropool erbij. En dan weet ik het binnen enkele seconden. 15 oktober in Hengelo inderdaad. Ja, op een illegale website stond Enschede. Als je daar kaartjes haalt, dan weet je zeker dat je niet de goede kaartjes hebt. Ja, dus let even op waar je ze koopt. Gewoon officieel via de website van de Metropool zelf. Dat zou misschien de beste zijn, maar hey, blame yourself als je het verkeerd doet. Ja, ik heb gewaarschuwd. 15 oktober dus staan ze in Hengelo in de Metropool. Heel erg tof. Ja, leuke band jongens, als je ze nog nooit live hebt gezien. Het is de moeite waard, kan ik je vertellen. Hey, dit is de Otter Show op Twente FM. Tot 6 uur ben ik bij je. Zometeen heb ik nog een prachtige Otter Show Essential. Een liedje van een artiest, anders heb je die artiest niet gehoord. Ik heb nog een leuke uittip voor dit weekend. En voor de rest, nou ja, zien we wel wat er gebeurt op deze hete, snikhete zaterdagmiddag. Misschien ga je nog wel naar Harry Styles. Dat zou zomaar kunnen. En zo niet, nou, ik draai hem nu alvast. Dit is American Girls.

0: poep. Dat geluidje vind ik zo leuk, jongen. Dat poep, poep, dat erin zit. Poep, poep. Ja, ik vind het een leuk geluidje. Ja. Je hoort het, Bastien. En You've Got My Love.
1: De Otter Show Essential.
0: Oh ja, daar is het ook tijd voor. En die zet ik even in het teken van komend weekend. Komend weekend, dan is namelijk Douwpop in Hellendoorn. Oh, mooi jongens, prachtig festival daar. En het is echt een moeite waard om daar naartoe te gaan. Want er zijn echt een aantal hele toffe bands en artiesten. Zoals bijvoorbeeld Antoon en Bente en Somnieu, The Wombats, Skank en Nancy. Maar ook de Sugar Babes, zij sluiten de zaterdag af. Dat is dus, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zij zijn een beetje een soort van de headliner, hè. Alhoewel Skank & Nancy de vrijdag afsluit en die staat op alle posters bovenaan. Dus eigenlijk zien zij misschien wel Skank & Nancy als afsluiter. Maar goed, dat maakt niet uit. Sugar Babes, ja, die hebben natuurlijk ook wel een essential, denk ik. Zo eens even kijken welke dat dan eigenlijk is.
1: De Otter Show Essential.
0: Natuurlijk is dat deze. Dat kan niet anders.

Blame it on the boogie, blame it on the sunshine. Als je een beetje aan het zweten bent tenminste, dan moet je dat aan de sunshine blamen. Dat denk ik wel, ja. Hey, dit is de Alter Show op Twente FM. Je hoort de Jacksons. En daarvoor ook nog Madonna. In het kader van de jaren 80 grootheden. Kon dat gewoon allemaal achter elkaar, geen probleem. Hey, bijna 4:30, bijna tijd voor streeknieuws, gelezen door Tanja Reinders. Maar eerst nog even deze ontzettend fijne plaat. Misschien wel een van de beste van dit jaar. Dit is Somber en 12 to 12 bij de Alter Show op Twente FM.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Werken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Een ambtenaar van een overheidsinstelling in Twente is in het ziekenhuis opgenomen met het hantavirus. Het gaat volgens de betrokken organisatie om een variant die niet van mens op mens overdraagbaar is. De vrouw zou het virus hebben opgelopen tijdens het houthakken. Waarschijnlijk door contact met de uitwerpselen van muizen of ratten. In Nederland komt die variant van het hantavirus enkele tientallen keren per jaar voor. De besmetting vond plaats in de privésfeer, maar de vrouw heeft haar collega's wel geïnformeerd om onrust weg te nemen. Over haar toestand worden verder geen mededelingen gedaan. Oldenzaal heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens een extra raadsvergadering zijn donderdagavond 4 wethouders beëdigd. Rutger Bouwman en Ruby Bergen van Solidair Oldenzaal, Maaike Reudel van het CDA en Noes Nevels van de VVD. De 3 partijen presenteerden onlangs al een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Volgens de partijen zijn de onderlinge verhoudingen goed en is er veel politieke overeenstemming. Lang genieten van de installatie zit er niet in. Het nieuwe college gaat direct aan de slag met het uitwerken van de plannen. Op 2 juni mogen inwoners daar eerst op reageren tijdens een bijeenkomst in zaal Rauhorst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag hebben we te maken met zomerse temperaturen. Lokaal is het 29 graden, met daarbij een zwakke zuidwestenwind. Het blijft nog lang warm vanavond. Later in de middag ontstaan er wolkenvelden.
8: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door grenscontrole staat er file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Je hebt daar ongeveer 10 minuten tijdverlies. De andere kant op gebeurde een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht bij Zevenaar. Vanaf knooppunt Oudijk is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

With Every Heartbeat van Robin hoorde je bij de Autoshow op Twente FM. Hey, ik ga gewoon even lekker door met van die fijne muziek. Ik bedenk me trouwens nu net dat ik ook nog een belofte van vorige week in moet lossen. Oh, die moet ik zo even opzoeken. Ik weet niet meer zo goed wat het was. Maar dit vind ik wel terug in de berichtenbox. Geen probleem. Hey, fijne muziek nu. Gotye en Kimbra. Dit is Somebody That I Used To Know.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. En ik las toch gisteren in één keer een bericht dat hij niet bij zijn inductie, hoe heet dat ook weer? In ieder geval bij zijn toelating in de Hall of Fame of zoiets wou optreden. Maar hij dacht toch nog wel weer aan een tour. Ik dacht dat die man heel ziek was. Maar misschien klopt het verhaaltje ook niet en heb ik gewoon te snel last van social media clickbait toestanden. Geen idee, maar hoe dan ook, als die op zou treden, dat zou toch tof zijn weer. Ja man. Hey, zometeen hoor je Bauza en Magnetic, maar eerst Calvin Harris en Tom Grennan. Dit is By Your Side. When

Magnetic, zo heet het liedje. En die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Hey, het is tijd geworden voor Otto's ontsnapping. Even de uittip van deze week. Ja, en eigenlijk, je moet niet zo gek veel doen. Het is veel te warm. Maar ja, er is toch wel iets heel leuks aan de gang dit weekend. Want het is de dag van het kasteel. Of eigenlijk min of meer de weekend van het kasteel. Het weekend van het kasteel. En er zijn verschillende kastelen en landgoederen in de omgeving opengesteld dit hele weekend. Om naartoe te gaan en eens een keer iets anders te bekijken dan hoe je het normaal bekijkt. Het thema is liefde. Dus nou ja, dat is hartstikke gaaf toch? Lijkt me leuk. De dag van het kasteel, zoek het maar even op internet. Dan vind je alle informatie die je daarvoor nodig hebt. Ja. Hey, ik heb nog een belofte in te lossen van vorige week. Ton en Mireille die vroegen deze aan, maar vorige week kon ik hem niet draaien. Maar hij is wel heel fijn. En dus draai ik hem. Other Side of the Sun. Zou het daar net zo warm zijn als hier? Denk het wel. Dit is Janice Ian.

0: Janis Ian, The Other Side of the Sun bij de Otto Show Twente FM. En ja, dat is fijn. Dankjewel, Ton en Marije. Als je nog een verzoekje hebt, stuur maar door. Dan kan ik hem vandaag of morgen nog wel even draaien. Ik zie trouwens ook dat Rijnmond nog eens verzoekje had gestuurd. Eerder op de dag al richting Henk. En ik kan me niet herinneren dat Henk die gedraaid heeft. Ga ik even checken zometeen. Zo niet, Rijnmond, dan draai ik hem in het volgende uur nog even voor je. Is dat afgesproken? Vind ik een goede deal. Ja. Hey, dit is nog een fijne track, zeg. Marshmallow met de Jonas Brothers. En Leave Before You Leave, Michel.
1: fm.nl/luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: In Den Haag komt geen coalitie met Hart voor Den Haag van Richard de Mos en D66. De partijen hebben weken onderhandeld, maar D66 trok de stekker er vandaag uit na oneenigheid over asielopvang in een voormalig ziekenhuis. De Mos is daarop tegen. Hij wil nu onderhandelen met VVD, CDA en DENK. Bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand, meldt AT5. Er komt veel rook vrij die tot in de weidomgeving te zien is, zoals in Almere en Beverwijk bijvoorbeeld. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. In het centrum van Düsseldorf is een ernstig ongeluk gebeurd met twee trams. Ze klapten op een kruispunt vol op elkaar. Zeker 30 passagiers raakten gewond, van wie 4 er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op een drukke dag in Düsseldorf, want er is een groot evenement aan de gang. En we blijven in Duitsland, want daar is een zweefvliegtuig neergestort. Een van de twee inzittenden is omgekomen. Het vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer en belandde midden op een snelweg naar Frankfurt. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond en moest bevrijd worden. De weg is in beide richtingen dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en landinwaarts 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente.

0: Started. Zo heet het liedje van Bryan Adams. Oh, ik vind Bryan Adams echt te gek, jongens. Dit heb ik ook nog op cd-singeltje gehad ooit. Maar die heb ik niet meer. Nee, tenminste. Ik ga het ook niet checken nu. Maar volgens mij staat hij niet meer in mijn bakje die ik laatst helemaal heb ingevoerd. Maar maakt niet uit. Misschien moet ik hem dan weer even terugkopen. Ja.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, lekker man. Zo op deze zaterdagmiddag. Het laatste stukje van je zaterdagmiddag is aangebroken. Net is die track van Bryan Adams. Ik ga toch even kijken of ik hem echt niet meer heb. Discogs. Pak even Discogs erbij hoor. Ja, Collection. Collection. Oh, het gaat helemaal mis. Collection. Bryan. Top Max van het track. Nee, ik heb helemaal niks meer van Bryan Adams. Ik heb hem al verkocht. Al die singletjes heb ik verkocht. Ik had er best wel wat van. Maar, nou ja. Ooit in een vlaag van verstandsverbijstering, een paar jaar terug, heb ik wat cd'tjes van mezelf verkocht. En achteraf heb ik daar een beetje spijt van. Ja. Nou ja, komt wel weer goed. Ik koop het wel weer terug. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Tot 5 uur ben ik nog bij je. Ik had nog een belofte in te lossen. Namelijk, ik heb gezegd tegen Raymond net in het vorige uur, dat als Henk nou niet zijn verzoekje heeft gedraaid, dat ik die nog even oppak. Dan moet ik zo meteen nog wel even doen. Heb jij nog verzoekjes? Ja, stuur ze maar vast in. Ik beloof niet dat ik ze vandaag kan draaien, maar dan komt het morgen wel. Ja. Je kunt ze sturen via de berichtenbox op twentefm.nl of in de app 120 van 120. Dan komt dat morgen wel, joh. Ja, geen probleem. Zometeen hoor je Princess met Say I'm Your Number One. Maar eerst die andere number one. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

zo heet deze fijne plaat van Princess. Ja, ik lees net dat het een hitterecord is vandaag. Tenminste, in ieder geval een evenaring van het hitterecord. 29 graden is ook best warm natuurlijk, hè? Op 23 mei. Ja, denk ik wel. Maar ik vind het wel fijn. Ja, ik hou er wel van. Eindelijk weer een beetje zomers. Waarom ook niet? Ja. Hey, zometeen de Backstreet Boys. En ook Prince en The Revolution. Maar eerst deze...

fijn afronden. Ja, dankjewel. I Would Die For You van Prince and the Revolution. En daarvoor nog Backstreet Boys en I Want It That Way. Rijmond, deze vroeg je aan en hij was nog niet voorbij gekomen vanmiddag. Dus doe ik dat nu even. Gewoon even tot aan het nieuws van 5:30. Nou, 2 of 5:30, 3 of 5:30. The Sultans of Swing van Dire Straits.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In het Volkspark in Enschede is discussie ontstaan over het NK Boomklimmen, dat volgende week wordt gehouden midden in het broedseizoen. Bezorgde inwoners vragen zich af of broedende vogels en vleermuizen geen last hebben van het evenement. Tijdens het kampioenschap klimmen professionele boomspecialisten 3 dagen lang in verschillende bomen in het park. Volgens de organisatie worden alle bomen vooraf gecontroleerd door een ecoloog en een boomverzorger. Zijn er nesten of vleermuizen aanwezig, dan valt die boom af. Vogelbescherming Nederland noemt het evenement in deze periode misschien niet zo handig, maar zegt dat het kan doorgaan als de controles zorgvuldig gebeuren. Zondag volgt daarom nog een extra inspectie. Liefhebbers van stevige rock kunnen eind mei terecht in Almelo. De Australische hardrockband Wicked Smile geeft op vrijdag 29 mei een exclusief optreden in de Little Church. Het is het enige concert van de band in Nederland. Wicked Smile stond eerder op het podium met bekende namen als Skid Row en Heat en is op dit moment op tour met het nieuwe album When Night Falls. De Nederlandse band Dig It verzorgt het voorprogramma. Kaarten kosten €18,50 per stuk en zijn verkrijgbaar via de website van The Little Church. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het zomers warm. Op sommige plekken tikt de thermometer de 29 graden aan. Er staat een zwakke zuidwestenwind. Wel komen er steeds meer wolkenvelden, maar het blijft droog. Vanavond is het nog lang warm en ook morgen is er weer veel zon. En ook dan wordt het warm met zo'n 28 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Mr. Know-it-all gaat niet over mij, dit liedje. Nee, dat maar even duidelijk is. Teddy Swims hoorde je in ieder geval. Hey, het laatste, allerlaatste stukje van het programma is aangebroken. Maar dat is niet erg, want morgen ben ik er gewoon weer. En overmorgen trouwens ook in de ochtend. Ja, leuk man. Camilla Cabello hoor je nu met fijne zomerse muziek. Dit is Havana Una.

Prachtig, prachtig mooi liedje van Bruno Mars. Risk It All van zijn album The Romantic. En als je dit dan hoort, dan snap je wel waarom dat album zo heet. Hey, de autoshow zit erop voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Zondag om 3 uur ben ik er weer. Ik heb nog tijd voor 1 liedje. Ah, dat is gelijk een dikke vette classic uit de 90's, zeg. Ja, deze staat nog wel in mijn platenkast. Maak je niet druk, maak je niet druk. Deze zou ik nooit verkopen. R.E.M. het album.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Frankrijk en Italië zijn nog altijd woedend op een Israëlische minister die gruwelijke beelden verspreidde van vastgebonden activisten van de hulpvloot voor Gaza. Hij liet zien hoe ze gekleineerd en gedwongen werden om naar het volkslied te luisteren. Hij is niet meer welkom in Frankrijk en mogelijk volgen nog meer sancties. In het Groningse Winschoten heeft de politie in een schuur 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen en een kalf, meldt RTV Noord. Tussen de kadavers vonden ze ook 160 levende dieren, maar die kregen te weinig eten en drinken en zagen amper daglicht. De politie ging erop af na een tip. Een 21-jarige man is aangehouden. De brand bij een afvalverwerker in Amsterdam is uit. De brand was bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied en de rook was tot in Almere en Beverwijk te zien. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En bij het Ajaxstadion in Amsterdam staat al de hele dag een lange rij met mensen die straks het beste plekje willen hebben bij het concert van Harry Styles. Ze zitten in de brandende zon en moeten goed voor zichzelf zorgen, want er zijn geen flesjes water en beschutting geregeld voor de fans. Ze mogen wel water mee naar binnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In het Volkspark in Enschede is discussie ontstaan over het NK Boomklimmen, dat volgende week wordt gehouden midden in het broedseizoen. Bezorgde inwoners vragen zich af of broedende vogels en vleermuizen geen last hebben van het evenement. Tijdens het kampioenschap klimmen professionele boomspecialisten 3 dagen lang in verschillende bomen in het park. Volgens de organisatie worden alle bomen vooraf gecontroleerd door een ecoloog en een boomverzorger. Zijn er nesten of vleermuizen aanwezig, dan valt die boom af. Vogelbescherming Nederland noemt het evenement in deze periode misschien niet zo handig, maar zegt dat het kan doorgaan als de controles zorgvuldig gebeuren. Zondag volgt daarom nog een extra inspectie. Liefhebbers van stevige rock kunnen eind mei terecht in Almelo. De Australische hardrockband Wicked Smile geeft op vrijdag 29 mei een exclusief optreden in de Little Church. Het is het enige concert van de band in Nederland. Wicked Smile stond eerder op het podium met bekende namen als Skid Row en Heat en is op dit moment op tour met het nieuwe album When Night Falls. De Nederlandse band Dig It verzorgt het voorprogramma. Kaarten kosten €18,50 per stuk en zijn verkrijgbaar via de website van The Little Church. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het zomers warm. Op sommige plekken tikt de thermometer de 29 graden aan. Er staat een zwakke zuidwestenwind. Wel komen er steeds meer wolkenvelden, maar het blijft droog. Vanavond is het nog lang warm en ook morgen is er weer veel zon. En ook dan wordt het warm met zo'n 28 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Op Utrecht Centraal zijn 27 activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een spoorblokkade. De actie was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël en legde een tijdje het treinverkeer plat. Kort voor de blokkade was er een sit-in op het station. Daarbij werd ook iemand aangehouden. Een vreselijke ervaring voor passagiers die van Australië naar Hongkong vlogen toen hun vliegtuig te maken kreeg met hevige turbulentie. Er brak grote paniek uit aan boord en spullen vlogen in het rond. 8 passagiers en bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn na de landing meteen naar het ziekenhuis gebracht. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Sanchez. Ze zijn boos over corruptieverdenkingen tegen een bondgenoot van Sanchez. 3 mensen werden opgepakt en 7 agenten raakten gewond toen de sfeer op een gegeven moment omsloeg bij de demonstratie. En Max Verstappen heeft in Canada geen potten kunnen breken in de sprintrace. Hij ging weg van de 7e plek en kon niemand inhalen. De race werd gewonnen door George Russell. Die moest flink aan de bak om aan kop te blijven. Hij had spectaculaire gevechten met Kimi Antonelli, zijn teammaat bij Mercedes. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond

0: 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm. En tot zover het ANP nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In het Volkspark in Enschede is discussie ontstaan over het NK Boomklimmen, dat volgende week wordt gehouden midden in het broedseizoen. Bezorgde inwoners vragen zich af of broedende vogels en vleermuizen geen last hebben van het evenement. Tijdens het kampioenschap klimmen professionele boomspecialisten 3 dagen lang in verschillende bomen in het park. Volgens de organisatie worden alle bomen vooraf gecontroleerd door een ecoloog en een boomverzorger. Zijn er nesten of vleermuizen aanwezig, dan valt die boom af. Vogelbescherming Nederland noemt het evenement in deze periode misschien niet zo handig, maar zegt dat het kan doorgaan als de controles zorgvuldig gebeuren. Zondag volgt daarom nog een extra inspectie. Liefhebbers van stevige rock kunnen eind mei terecht in Almelo. De Australische hardrockband Wicked Smile geeft op vrijdag 29 mei een exclusief optreden in de Little Church. Het is het enige concert van de band in Nederland. Wicked Smile stond eerder op het podium met bekende namen als Skid Row en Heat en is op dit moment op tour met het nieuwe album When Night Falls. De Nederlandse band Dig It verzorgt het voorprogramma. Kaarten kosten €18,50 per stuk en zijn verkrijgbaar via de website van The Little Church. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het zomers warm. Op sommige plekken tikt de thermometer de 29 graden aan. Er staat een zwakke zuidwestenwind. Wel komen er steeds meer wolkenvelden, maar het blijft droog. Vanavond is het nog lang warm en ook morgen is er weer veel zon. En ook dan wordt het warm met zo'n 28 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Er zijn verhalen dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel geweld tegen activisten die deze week werden opgepakt op de Middellandse Zee. Ze waren op weg naar Gaza. De activisten hebben het over zeker 15 gevallen van seksueel geweld. Italië is het eerste land dat onderzoek gaat doen. Groot feest in Tilburg, want Willem II speelt volgend jaar in de Eredivisie. In Volendam hangt juist een rotsfeer. Zij moeten terug naar de Eerste Divisie. Het was een spectaculaire wedstrijd waarbij het na 90 minuten en de verlenging gelijk stond. De beslissing moest dus uit penalties komen en die werden beter genomen door Willem II. Extinction Rebellion voerde vandaag actie op Utrecht Centraal en blokkeerde korte tijd het spoor, waardoor het treinverkeer helemaal stil viel. 27 actievoerders zijn opgepakt. NS en ProRail zijn boos. Ze zeggen: het spoor is geen plek om te demonstreren. De actie was ook verboden door de burgemeester, politie en OM. En in Zuid-Afrika.

0: In Afrika zijn twee doden gevonden in het wereldberoemde Krugerpark, waar mensen naartoe gaan om de Big Five te zien. Ze zijn niet aangevallen door een leeuw of een ander wild dier, maar door een mens of groep. Ze zijn namelijk neergestoken met een mes. De slachtoffers zijn toeristen. Uit welk land is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Aan de Gelderlandstraat in Enschede is aan het einde van de middag een bijgebouw bij een woning volledig uitgebrand. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling die in de omgeving goed te zien was. De brandweer rukte met spoed uit en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Bij aankomst stond het bijgebouw al grotendeels in brand. Ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het pand verloren ging. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Studentengebouw De Pakkerij in Enschede moet per direct dicht vanwege veiligheidsproblemen. Volgens de Universiteit Twente zijn tijdens de inspectie onder meer geblokkeerde nooduitgangen, gebrekkige brandveiligheid en achterstallig onderhoud aan elektrische installaties ontdekt. 4 studentenverenigingen kunnen daardoor voorlopig geen gebruik meer maken van het pand aan de Oude Markt. De universiteit benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat deze problemen bij controles aan het licht komen. Volgens de UT speelt dat mee in het besluit om nu in te grijpen. De pakkerij blijft in ieder geval 3 weken gesloten. De verenigingen moeten eerst zorgen dat de veiligheid op orde is voordat het gebouw weer open kan. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm en ook vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er veel zon, het blijft droog en het wordt morgen zo'n 28 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Italië maakt zich grote zorgen om mensen die deze week probeerden eten en drinken te brengen naar Gaza. Zeker 15 activisten zeggen dat ze seksueel zijn aangevallen door Israëlische militairen en Italië gaat daar nu onderzoek naar doen. Op het hulpconvooi zaten allerlei nationaliteiten, ook 6 Nederlanders. D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat heeft gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda. De minister prijst haar moed omdat ze de overheid op de knieën kreeg om zich aan de afspraken te houden. Van Veldhoven doelt daarmee op een rechtszaak over broeikasgassen. De paus heeft een bezoek gebracht aan een zwaar vervuild gebied bij Napels. Jarenlang werd daar giftig afval gedumpt en verbrand door de maffia. De paus zegt dat misdaad en jarenlang wegkijken het gebied hebben vergiftigd. In de regio wonen miljoenen mensen op vervuilde grond die daardoor soms kanker krijgen. En Willem II heeft het geflikt. Winnen van FC Volendam en dat geeft recht op een plek in de eredivisie. Ze zijn er zo blij mee in Tilburg dat de spelers maandag worden gehuldigd. De wedstrijd tussen Volendam en Willem II had een zinderende ontknoping. Het duel werd pas na 120 minuten beslist in een penaltyreeks. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw een hoop zon en wordt het 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Aan de Gelderlandstraat in Enschede is aan het einde van de middag een bijgebouw bij een woning volledig uitgebrand. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling die in de omgeving goed te zien was. De brandweer rukte met spoed uit en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Bij aankomst stond het bijgebouw al grotendeels in brand. Ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het pand verloren ging. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Studentengebouw De Pakkerij in Enschede moet per direct dicht vanwege veiligheidsproblemen. Volgens de Universiteit Twente zijn tijdens de inspectie onder meer geblokkeerde nooduitgangen, gebrekkige brandveiligheid en achterstallig onderhoud aan elektrische installaties ontdekt. 4 studentenverenigingen kunnen daardoor voorlopig geen gebruik meer maken van het pand aan de Oude Markt. De universiteit benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat deze problemen bij controles aan het licht komen. Volgens de UT speelt dat mee in het besluit om nu in te grijpen. De pakkerij blijft in ieder geval 3 weken gesloten. De verenigingen moeten eerst zorgen dat de veiligheid op orde is voordat het gebouw weer open kan. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm en ook vannacht wordt het niet veel kouder dan 1 graad of 14. Morgen is er veel zon, het blijft droog en het wordt morgen zo'n 28 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergrond.

0: op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: In Ter Apel zijn bussen vertrokken met tientallen asielzoekers die de nacht doorbrengen in een congrescentrum in Groningen. Hun bedden staan al klaar. Die zijn eerder vandaag neergezet door het Rode Kruis. Het aanbodcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen. Zo druk is het daar en de andere mogelijkheid was buiten slapen. Loos alarm in Nijmegen. Daar werd deze week een patiënt opgenomen in het Radboud ziekenhuis. Van wie werd gedacht dat hij misschien ebola had. Maar er is goed nieuws. De patiënt is negatief getest en is dus oké. Het RIVM zegt verder niks over de man of vrouw. Ook over de nationaliteit wordt niks bekendgemaakt. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. Dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Barbara Streisand heeft op het filmfestival van Cannes een prijs voor haar hele werk gekregen. Ze kon hem zelf niet ophalen omdat ze aan het sukkelen is met haar been en daarom heeft ze iedereen bedankt in een videoboodschap. Streisand maakte haar debuut in Funny Girl, maar speelde ook in Meet the Fockers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 28 graden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Aan de Gelderlandstraat in Enschede is aan het einde van de middag een bijgebouw bij een woning volledig uitgebrand. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling die in de omgeving goed te zien was. De brandweer rukte met spoed uit en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Bij aankomst stond het bijgebouw al grotendeels in brand. Ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het pand verloren ging. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Studentengebouw De Pakkerij in Enschede moet per direct dicht vanwege veiligheidsproblemen. Volgens de Universiteit Twente zijn tijdens de inspectie onder meer geblokkeerde nooduitgangen, gebrekkige brandveiligheid en achterstallig onderhoud aan elektrische installaties ontdekt. 4 studentenverenigingen kunnen daardoor voorlopig geen gebruik meer maken van het pand aan de Oude Markt. De universiteit benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat deze problemen bij controles aan het licht komen. Volgens de UT speelt dat mee in het besluit om nu in te grijpen. De pakkerij blijft in ieder geval 3 weken gesloten. De verenigingen moeten eerst zorgen dat de veiligheid op orde is voordat het gebouw weer open kan. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm en ook vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er veel zon, het blijft droog en het wordt morgen zo'n 28 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer opengaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Twee bussen met asielzoekers uit Ter Apel zijn aangekomen in Groningen. Voor hen was geen plek meer in het aanmeldcentrum om te slapen. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. En vanmorgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt een noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Canada. Hij staat komende avond als zesde. De twee Mercedes'en waren het snelst en staan helemaal vooraan bij de start. In de trainingen en sprintrace klaagde Max al over de auto en tijdens de kwalificatie was het niet veel anders. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm. Met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer open gaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-off-wedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, en dat is de belangrijkste prijs daar. Die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.